0: spreken ik wel maar in mijn gemeente als net bij de jongen.
1: Yes, sir. 7-3, 53 tuckers.